can do whatever you

0: Dit is Urgent FM.
1: Huh? Wat zei je met het Vlaams accent van je?
2: Ik verstond je niet helemaal. Kan je dat nog één keer halen? We naar het Nederlands. Oké.
1: Huh?
2: Ik ben net wakker, man.

0: Dit is Urgent FM.
1: Oké.
2: Ja, starten. Attentie.
1: Jij kijkt me aan met
2: nee,
1: de
2: ges... Nee. Je weet op deze manier moet je beginnen, ja?
1: Jij kijkt me aan met een gezicht alsof het niks is. Wie ben jij dan nou?
3: Ongelooflijk.
2: Je moet hier gaan liggen, je weet het. Mensen kennen mij niet uit. Je moet doen wat
1: ik
2: je
1: kijk
2: weet.
1: Nu naar jou, het gaat over het geluid. Ik ben met de beeld bezig. Nooit heb ik gedurfd dat ik ooit durven zou. Is dit iets of niet?
2: Ja, je moet horen. Jij maakt een exo, dan moet je niet erbij
1: gaan. Ja,
2: maar een exo. Jij maakt
1: ook
2: geen gezeik.
1: Jezus. Ja, maar jij kijkt me aan en dan zeg je zo van, nou, dat is niks.

0: starten maar, jongens.
1: Ja.
0: Ja, ja, starten.
2: Ja.
0: Overnieuw.
2: Begin ik dan weer met het scheren na te synchroniseren?
0: Nee, even snel. Okay. Na de klap.
2: Ja.
0: Attentie, jongens.

0: dat is stiekem, daar zouden we niet mee beginnen. Dat is deel 2.
1: Ja, en wat is deel 1 dan?
0: Ja, ogenblik. Ja, daar gaan we. Ja, door.
1: Gisteren was je er nog. Nu ben je weg! Had ik dat dan nooit moeten zeggen tegen je? Had ik alles moeten accepteren? Hoe vind je dat, Frans, die dramatiek?
2: Je moet niet aan mij vragen hoe het jij zou en ik doen, niet ik. Ik zou het alleen doen.
1: Jij keek me aan. En je dacht nog bij je.
2: Ja, veel mensen, weet je nog veel mensen.
1: Ja,
2: ze,
1: ja,
2: veel
1: mensen.
2: Wat jij denkt, ik zie het mensen gepest.
1: Het gaat over iemand anders. Ik ben nu met mijn geliefde bezig, ja.

0: Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het Belgisch wegenvignet zal 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de plannen van Vlaams minister van Begroting Ben Weitz. Zo'n vignet is vanaf mei volgend jaar verplicht voor zowel Belgen als buitenlanders. Het is een vergoeding om de grote wegen in ons land te mogen gebruiken. Het komt bovenop de verkeersbelastingen die we jaarlijks moeten betalen. De Vlaamse regering wil die belasting wel hervormen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat je niets of toch niet veel extra betaalt. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Bijna 6 op de 10 omdat ze bang zijn om financieel in de problemen te komen. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemingsloket Xerius. Het is nogthans wel belangrijk om af en toe vakantie te nemen, zegt professor arbeidsmotivatie Anja van den Broek.
3: Eigenlijk toont onderzoek toch wel aan dat het belangrijk is dat je toch af en toe echt kan loskomen van het werk. En dat kan je dus best doen door eventjes vakantie te nemen. Dus zowel de korte periodes tijdens het jaar, bijvoorbeeld een goed weekend waarin je niet aan het werk bent of een avond waarin je tot rust kan komen, belangrijk kunnen zijn, is het toch ook wel waardevol om eventjes er echt tussenuit te zijn voor een aantal dagen.
2: Vooral jonge zelfstandigen gaan niet op vakantie. In het zuiden van Spanje is het dodental na de zware bosbranden opgelopen tot 12. Eerder was er sprake van 6 doden. Verschillende doden werden in een auto teruggevonden. En in de Savoie, in Frankrijk, zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpen in de Alpen. De weg naar de gemeente is er afgesloten door een natuurbrand. Het vuur is intussen wel onder controle. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. Duizenden Marokkaanse fans in ons land hebben de wedstrijd tegen Frankrijk gevolgd op grote schermen, onder meer in Brussel en Antwerpen. Na de nederlaag bleef het relatief rustig. In Antwerpen pakte de politie wel 7 mensen op toen er vuurwerk naar hun combi werd afgeschoten. Er vielen geen gewonden. Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku op de laatste persconferentie voor de clash.
4: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. 0 goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet een perfecte wedstrijd spelen zeker om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die honger hebben om dat te doen. Dat is een mooie challenge, dus die gaan we zeker niet uit de weg.
2: Behalve Onana en De Bast is iedereen fit. Volgens de dokters bij de Duivels kan De Bast eigenlijk wel spelen, maar zijn club Sporting uit Lissabon wil dat niet. Bondscoach Garcia wil dat na het WK bespreken. Bij Spanje is er veel respect voor de Duivels. Hun bondscoach De La Fuente noemt België een van de beste teams ter wereld. De kwartfinale wordt onze moeilijkste wedstrijd tot nu toe op het WK, zei ook nog. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden zelfs nog iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Vlaamse regering bespreekt straks het Belgische wegenvignet, dat vanaf mei volgend jaar verplicht is in ons land. Dat vignet zal je 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de plannen van Vlaams minister van Begroting Ben Weitz. Zowel Belgen als buitenlanders hebben het nodig als vergoeding om onze snelwegen en gewestwegen te mogen gebruiken. Het komt bovenop de verkeersbelasting die we jaarlijks moeten betalen, maar wil de Vlaamse regering die hervormen, zodat je niets of toch niet veel extra betaalt. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Bijna 6 op de 10 omdat ze bang zijn om financieel in de problemen te komen. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemingsloket Xerius. Het is nochtans wel belangrijk om af en toe vakantie te nemen, zegt professor arbeidsmotivatie Anja van den Broek.
3: Eigenlijk toont onderzoek toch wel aan dat het belangrijk is dat je toch af en toe echt kan loskomen van het werk. En dat kan je dus best doen door eventjes vakantie te nemen. Dus zowel dat korte periodes tijdens het jaar, bijvoorbeeld een goed weekend waarin je niet aan het werk bent, of een avond waarin je tot rust kan komen, belangrijk kunnen zijn, is het toch ook wel waardevol om eventjes er echt tussenuit te zijn voor een aantal dagen.
2: Vooral jonge zelfstandigen gaan niet op vakantie. In het zuiden van Spanje is het dodental na de zware bosbranden opgelopen tot 12. Eerder was er sprake van 6 slachtoffers. Verschillende doden werden in hun auto gevonden. Honderden mensen zijn ook geëvacueerd. Al ging dat niet makkelijk, omdat sommige wegen afgesloten zijn door de branden. Ook Zuid-Frankrijk kampt nog altijd met bosbranden. Op het WK-voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. En Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku op de laatste persconferentie voor de clash.
4: Spanje is een heel goede ploeg. Speelt echt totaal voetbal. Nul goals tegen, offensief, zijn ze heel goed. Dus je moet een perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die honger hebben om dat te doen. Dat is een mooie challenge, dus die gaan we zeker niet uit de weg.
2: Behalve Onana en De Bast kan iedereen meespelen. Zonnig en warm vandaag, maximaal rond 25 graden aan zee, rond 30 graden in het binnenland en in het zuiden nog net iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De jonge wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Boudeloopark.

Draai lange nachten, ik ben vrij gevochten. Maar vind geen tijd om voor mezelf te zorgen. Sorry mama, wil niet profiteren. Maar moet benutten waar ik kan opteren. Voor ik te veel plichten heb te combineren. Ik hang een ketting in als polymeren. En ze al mijn rechten confisceren. Shit, ik weet het kan niet eeuwig als ze Ronnie leven. Vergeef me, ze al mijn

0: is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Elke vrijdag hoor je op Urgent FM iemand voorlezen. En dat is niet toevallig. Voor ons en vele anderen is vrijdag voorleesdag. Een moment op het einde van de week waar iemand jouw mooie woorden in je oor legt. Of je misschien zelf aan het voorlezen bent. Wij zorgen elke vrijdag voor een nieuwe stem en een nieuw verhaal. Geniet van jouw wekelijkse literaire voorleesmoment op Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Dat zeggen de lokale overheden. Er vielen al zeker 12 doden, onder wie wellicht 1 Spanjaard en 4 Britten. En 19 andere mensen zijn vermist. De streek is erg populair bij Belgische gepensioneerden. Isabelle Wijn heeft er een B&B.
3: Wij zijn vannacht gaan vluchten en we wouden net terug naar boven rijden, naar ons huis, naar onze B&B. Maar alles is afgesloten. Niemand mag het dorp in. Ik ben nog altijd in shock. Het is op zo'n korte tijd gebeurd. Niemand weet hoe of wat.
2: Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen melding van Belgische slachtoffers in Zuid-Spanje. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken aan Brouwerij De Koning. Er hangt een dikke rookpluim. De brandweer is daar nu om te zien wat er aan de hand is en de brand te blussen. Meer informatie is er nog niet. In Utrecht, in Nederland, zijn honderden mensen op straat gekomen tegen de vrijspraak van 2 mannen van 45 en 48 jaar. Die waren opgepakt voor de verkrachting van een meisje van 17. De twee hadden haar een lift gegeven na een avondje uit. De rechter oordeelde dat er seksuele handelingen waren gebeurd, maar dat er geen sprake was van verkrachting. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep. Na het klimwerk van gisteren is het in de Ronde van Frankrijk vandaag weer aan de sprinters. Sportjournalist Stijn Vlaminck.
4: Etappe 7 is zo plat als een vijg. We bollen in zo'n 175 kilometer richting Bordeaux. En onderweg liggen er amper hoogtemeters. Ergens diep in de finale zit er wel nog een klein klimmetje. Maar dat gaat de vroege vluchters echt niet redden. Dus spek naar de bek van de snelle mannen. En dan kijken wij uiteraard naar Jasper Philipsen en Tim Merlier.
2: De ruzie bij Red Bull Bora Hansgrohe is volgens het team uitgepraat en bijgelegd. Gisteren haalde Remco Evenepoel stevig uit naar zijn ploegmaat en mede-kopman Florian Lipowitz, omdat hij niet even op kop wou rijden voor hem. Maar het is dus opgelost. En op het WK-voetbal begint de spanning te stijgen. Onze Rode Duivels spelen vanavond in Los Angeles hun kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Koning Filip zal in de tribune zitten om hen te steunen. Gisteravond ging hij al even langs bij de Duivels in hun hotel. Hij dineerde er met de spelers en sprak hen daarna ook even kort toe.
5: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Moeten wezen. Wat zal ook gebeuren. Merci beaucoup.
2: Nadien gingen de spelers nog op de foto met de koning en die kreeg ook nog een gesigneerd truitje mee naar huis. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent FM.
2: No, no, my name.
3: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De jonge wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Oude Looppad.

Vandaag zijn we terug op het pad. Eerdere mixstijl vandaag. Een downtempo dubby galactic mix. Enjoy the galactic funk.

Seek detachment. Fight without desire.

geen veelspraakse sessie van mijn part, maar mag ook eens. Gewoon even wat leuke schijfjes naar elkaar opzetten. Laat de muziek maar spreken.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Vanaf 2028 betaal je elk jaar 80 euro minder voor elektriciteit. Voor gas betaal je 80 euro meer. Dat heeft Vlaams minister van Energie Melissa de Prater aangekondigd. Die tax heeft was eerder al bekendgemaakt, maar nu is het duidelijk hoeveel. Minister De Prater legt uit.
3: Europa legt ons sowieso op dat we moeten overschakelen naar elektriciteit. En dat is ook met de reden dat die gas vaak heel duur is en dat dat ook in de toekomst alleen maar slechter zal worden. Toen de oorlog in Iran startte een paar maanden geleden, ja, zagen we de prijzen heel fors stijgen. Dus het is echt wel nodig dat we een hervorming doen.
2: Uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator blijkt dat bijna 1 op de 3 gezinnen evenveel of meer zal moeten betalen voor energie. De federale regering wil 10 miljard euro extra besparen tegen 2029. Dat heeft premier Bart De Wever samen met zijn topministers beslist. Het monitoringcomité sprak eerder over een inspanning van 7,7 miljard euro. Maar de federale regering wil de lat hoger leggen, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Alle partijen gaan akkoord met het bedrag, de 10 miljard euro. Hoe ze het gaan doen, daar hebben ze nog niet over gesproken. De premier heeft gevraagd om alle agendas vrij te maken vanaf september, om dan midden oktober een deal te hebben bij de regeerverklaring van de regering De Wever.
2: In natuurgebied De Groene Delle in Lummen is een jongen van 20 verdronken in een vijver. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wandelaars vonden de kleren van de jongen langs het water en belden de politie. Die haalde daarop zijn lichaam uit het water. Er geldt nochtans een zwemverbod in het gebied. Het parket is nu een onderzoek gestart. De FOD Buitenlandse Zaken roept op om je reis te registreren via het platform Travelers Online. Aanleiding zijn de zware bosbranden in verschillende regio's in Europa, onder meer in Spanje. Daarbij zijn ook verschillende Belgen vermist. De FOD Buitenlandse Zaken heeft geprobeerd om hen te contacteren, maar dat is nog niet gelukt. Het is ook niet duidelijk hoeveel Belgen er vermist zijn. In totaal kwamen al 12 mensen om bij de branden in Spanje. 23 anderen zijn vermist. De Europese Commissie tikt Meta op de vingers. Dat is het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. Volgens Europa doet Meta niet genoeg om een verslaving aan die apps te verminderen. Vooral bij minderjarige en kwetsbare volwassenen. Technologie-expert Kenneth D. legt uit.
5: Het gaat dan bijvoorbeeld over het eindeloos scrollen. Je kan bezig blijven in die app. Er komt nooit een einde aan. Er is geen pauzemoment. Het algoritme beveelt ook de hele tijd nieuwe dingen aan die vaak prikkelen. Soms word je er emotioneel van. Soms word je er kwaad van. En dan heb je nog de notificaties, de meldingen die je als gebruiker steeds teruglokken in die app. Zelfs als je er niet in zit.
2: Europa eist dat Meta de apps aanpast en minder verslavend maakt. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Yeah, thank God it's Friday.

those are good answers. Those are really good answers.

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Break City.
3: Break City. Break City.
4: Yes, yes, yes. Vrijdagavond 10 juli.
5: Yes, yes, inderdaad.
4: En de Caster W in the house.
5: Yes, ook. Ik had de vorige keer vergeten te zeggen dat ik hier was, maar voor de mensen die nog benieuwd waren, ik ben erdoor zonder buizen. Dus hoe? Hans, vakantie.
4: Boor, feest.
5: Weer op rij, hepla.
4: Alright, ik ben er ook door. Allee, ja, dat is al heel wat langer geleden. Ja, Black Friends is ook in the house. En Break City, vrijdagavond zijn er weer.
5: Zomer. Break City draait door.
4: Ja, dus dat.
5: Dus ja. Is het volgende week al? Of is het, ja, de volgende twee weken mogen we niet. Dus dan gaan we ons niet horen.
4: Alright. Yes.
5: Maar daarna wel weer. Volgende week, of, vrijdag, start ook. Ja, zeg maar.
4: Oh,
5: ja.
4: Of we moeten zondagavond naar de
5: inderdaad, plasmarkt of komen. Of we moeten afkomen, want volgende week, vrijdag, starten de Gentse feesten. En dus de 19e, dat is de eerste zondag, spelen we met de Break City Crew. En het zal waarschijnlijk Ik en Francis zijn, van 22 tot 23 uur op de Vlasmarkttoren.
4: Yes.
5: Wat is het? En aanverwante knallen. Een keer een stevig deuntje te doorzetten.
4: Alright.
5: En ook 23 juli, dat is de donderdag van de Gentse feesten, is het Climax in Plek. Dat is, Climax is eigenlijk een nieuw feestorganisatie die wel goed bezig is, die van alles ook met breaks doet. Ook nog relatief jonge gast. Allee, ze zijn ouder dan mij, maar ze zijn jonger dan Francis.
4: Dat is niet zo.
5: Dan een brede range, maar weet. Nee, maar ze zijn ook jonger dan Mesh, voor nog wat meer context. Maar er zijn gasten die bezig zijn met breaks, en wel hoe. En ik weet nog niet de rest van de line-up, maar ik ga daar niet afsluiten, ik ben voorlaatste spelen van 1 tot 2. Want dat is een plek en dat zal wel zo wat weird bass naar jungly stuff zijn. Voor de rest is er nog altijd veel te doen in de Gentse feesten. Maar ja, het is niet echt iets dat ik direct per se wil vermelden. Tenzij dat hij nog iets zet van, dit of dat.
4: Iets in het algemeen, in het huis van Alain, is er weer een tentoonstelling over het uitgangsleven. C'est parti noemt dat. Het gaat over het uitgangsleven in Vlaanderen en Brussel. En het schijnt de moeite te zijn. Dus kan ik gaan kijken of ik daar niet ergens weer op de flyer sta.
5: Ja, ik was ook van plan om daar een keer te passeren.
4: Ja, ik denk dat als je een beetje geïnteresseerd bent in van waar komen we.
5: Ja, en de underground, de Chinees van de Belgische club zien gewoon het al.
4: Ja, dat is dat. Go there.
5: Yes, yes. Voor vanavond, Francis, hij gaat beginnen. Waar jij mee?
4: Ik heb weer de elektronica, broken beat, electro, zelf ambient-achtige ding, van Afrikaanse beats tot weer naar Emmanuel Top, dat ik zoiets, dat ik nog niet opgelegd. Alright, van zijn soundtrack, editie, toestand,
5: Oh wel, en ik ga daar, aan aansluiten is misschien een grof woord, maar bij mij zal het ook redelijk experimenteel zijn. Voor de mensen die Instagram volgen, hebben gezien dat ik erop opgezet van muziek dat klinkt gelijk kettingzagen. Ja. Dus ja, ga vooral tredende breaks zijn en beats zijn. En bassen die klinken gelijk of dat ze zijn doorgeblazen. Ken dat zo, eigenlijk een subwoofer is stom al te luid, maar gedacht, weet je wat, ik wil toch nog extra bas. En plots denk het is zo. Zo, right. Van die chisel. Maar dat is voor het tweede uur. Op het einde zullen we ook een keer updaten op de voetbalmatch. Want Francis staat hier al te popelen.
4: Maar de radio gaat voor. Dus,
5: yes.
4: Alright. We zeggen enjoy.
5: Yes.
4: Break City. Only for you.
5: You.
4: And you.
1: Break City.

Se ura spinnuksilla.

0: Oh yeah, yeah, yeah.
1: Breaks.
0: Over Chewbacca, hopen ze aan het genieten van de kettingzaag.
1: Zo, in de breaks in the city. Yes, yes, zit er weer al op van vandaag. En dan is 3 weken niet. En dan kom ik terug met de something special.
0: Yes, yes, inderdaad, inderdaad. Gaat wel nog horen, gaat wel nog horen.
1: Of zien. Alright, alright, alright.
0: Breaks en beat.
1: Volgende week zondag is het op de toren te doen. Ja.
0: En volgende week woensdag of donderdag is het een plek te doen. Check
1: alright.
0: It out. Kijk, we gaan je nog even laten met wat kettingzagen. Zwaar. Allee, ons plaatje is zwaar afgesloten. Van ben 2 weken mijn neus er weer aan.
1: Is dat.
0: Dus ja, lekker dat je ons kent.
1: Alright, Break City. Only for you.
0: You.

Blutig op de mensen die me niet hebben gesneden. Als ik niet deel hoe ik me nu voel, dan voed ik mij op.

lange tijd is losgemaakt. Is losgemaakt. Is losgemaakt. De tijd heeft gesneeuwd. De tijd heeft gesneeuwd. De tijd heeft

في